Mis ek jou lyf, collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens raak

0: Nou ja, dit is een gewilde ding op Instagram in hierdie stadium as jy gevonden het. Meer oor dien aan de stories checker en fm.com, klik op nieuws.
1: Yeah. The Drive with Robin Ross comes live from Muddy Mall in Muddy Mole. Great vibes, big energy, as the feel-good tour continues with Jacaranda FM.

It is Olivia Rodrigo en Jacaranda FM. It's called Drop Dead. En ek het ons laaste Jacaranda hit van die week op pad. Hierdie een is van Kevin Jonas af. Hierdie is Little Things. En as jy van hom hou, jy kan vir my sê 0848500942. That's 0848500942. Let me know what you think.